taboe of slob. Je bent zo fanatiek, ik, ik, ik, ik, ik, ik, fanatiek, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik.